0: Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buijs, die herstellend is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SNB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden. Het weer tot slot. Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buys, die herstellende is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden. Het weer tot slot. Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buijs, die herstellende is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden. Het weer tot slot. Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten nu 6 weken in quarantaine. De politie heeft gisteravond rond 10 uur het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd en daarbij het waterkanon ingezet tegen enkele demonstranten. Na 3 vorderingen om te vertrekken verspreidde de menigte zich. Dinsdag werd bij het gemeentehuis bosjes in brand gestoken, waarop de gemeente strikte maatregelen instelde tegen samenscholing. Erik van Merrienboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buis, die herstellend is van een ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Merrienboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten nu 6 weken in quarantaine. De politie heeft gisteravond rond 10 uur het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd en daarbij het waterkanon ingezet tegen enkele demonstranten. Na 3 vorderingen om te vertrekken verspreidde de menigte zich. Dinsdag werd bij het gemeentehuis bosjes in brand gestoken, waarop de gemeente strikte maatregelen instelde tegen samenscholing. Erik van Merrienboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buis, die herstellend is van een ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Merrienboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyadh dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Zware pijnstillers zoals oxycodon en morfine worden volop verhandeld op de zwarte markt, zo blijkt uit onderzoek van Zembla. De verslavende opiaten zijn via Telegram en WhatsApp te koop en komen voor een groot deel uit apotheek en ziekenhuizen. Normaal zijn ze alleen op doktersrecept verkrijgbaar vanwege het hoge verslavings- en overdosisrisico. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Hij volgt Jerome Powell op, wiens termijn morgen afloopt. 54 senatoren stemden voor, 45 tegen. Dat is volgens Bloomberg de krapste meerderheid ooit voor een Fed-voorzitter. Warsh is 56 jaar. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten nu 6 weken in quarantaine. De politie heeft gisteravond rond 10 uur het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd en daarbij het waterkanon ingezet tegen enkele demonstranten. Na 3 vorderingen om te vertrekken verspreidde de menigte zich. Dinsdag werd bij het gemeentehuis bosjes in brand gestoken, waarop de gemeente strikte maatregelen instelde tegen samenscholing. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+. Goed.

En we gaan even lekker wakker worden met Michael Jackson en Rock With You. Beetje swingend je bed uitkomen. Even rustig wakker. Nou, nee, niet rustig wakker worden. Gewoon wakker worden. Dit is Michael Jackson.

Ja, goedemorgen. En van Michael Jackson gaan we door met Rick Astley. En Never Gonna Give You Up. Als je nog niet helemaal swingend je bed uit bent gekomen, kan dat nu nog even. En anders lekker naast het bed swingen terwijl je je aankleedt. Hier is Rick Astley.

Ja, en dan gaan we nog even door. Met een beetje wakker worden. Met de Beatles. En Love, Love Me Do. Opstaan. Zet de koffie maar vast klaar.

0: we nog niet helemaal wakker zijn, dan gaan we nu nog even Tom Jones doen. En It's Not Unusual.
1: Dit is Radio Emmeloord.

0: En dan nu tijd voor een spelletje. Even een snip van een hit. En bedenk even, welke hit zal het zijn?
1: Raad de hit. Welke hit is dit? Raad de hit.
0: Oeh, ja, nou, denk er nog maar even over na. Over ongeveer een kwartiertje zullen we nog een keer de opgave draaien. En over ongeveer een half uurtje, dan zullen wij u uiteraard laten weten wat de oplossing is. En dan draaien we natuurlijk het hele nummer. Logisch, hè? Maar we gaan verder. Terwijl jullie nog lekker aan het misschien opstaan zijn, misschien wel onderweg zijn, of misschien wel lekker aan een koffie zit met een broodje, of wat anders, een kopje thee misschien, heb ik klaarstaan Jim Diamond en I Should Have Known Better.

gaan we nog even door. Dat doen we dan met Lionel Richie. En Night Long. Nee, dat kan niet. De ochtend is net begonnen. Nee, doe nog maar niet. Precies. Dit is Lionel Richie. En All Night Long.

Zo, dan doen we nu even lekker een paar dansje. Even oorklijken in die chipsje. De handjes opzij. Het hoofdje bewegen. Dan gaan we even de Bengals horen.

0: hier nog even een reminder aan Raad de Hit.
1: Wat?
0: Welke hit het is.
2: Raad de Hit. Welke hit is dit? Raad de Hit.
0: Over een klein kwartiertje hoort u de oplossing. En dit is Roy Orbison en Cry.

is Roger Whittaker en I Don't Believe in If Anymore. Even wat rustiger aan hoor, want het moet nog wakker worden. Misschien net aan de koffie, misschien net de koffie op. Now if you

He, dat was Speedy Gonzales, die is weer voorbij gevlogen. Dan gaan we nu weer naar Aphrodite's Child en Rain and Tears. Maar dat duurt nog even. Dit is wel een lange intro. Demis Roussos, ben je er bijna klaar voor? Ga maar vast zitten op je krukkie.

0: Zo, dat was Aphrodite's Child. En dan gaan we nu naar de oplossing. De oplossing van Raad de Hit.
1: Huh? Wat? Huh? Huh?
2: En dit was de oplossing van Raad de Hit.
0: Het was natuurlijk Niels Sedaka en O.K.

dacht ik. En dit zijn de Rubettes en Sugar Baby Love. Even de hoge stem aantikken. Even opletten. Klaar voor? Bijna gillen? Nee.

even weer wat minder gillen vandaag. Nu, op dit moment bedoel ik. En dat doen we met Elton John en Kiki Dee en Don't Go Breaking My Heart.

dat was even lekker. Dat was het eigenlijk bijna het einde van het eerste uur. Dus ja, dan moeten we nog maar even... Nou, weet je wat? We draaien zo meteen nog één nummer om het af te leren. En dan zou ik zeggen, of een hele fijne dag. Of ik zie u, of ik hoor u zo meteen na het nieuws en het weer. En weer. Maar anders zou ik zeggen, een fijne dag. En het laatste nummer wat we draaien, dat is van onze grote vriend Lee Towers. And you'll never walk alone. Dat is tenminste een nummer om de dag mee te beginnen, zou ik zeggen. You'll never walk alone. Gezellig. Dit is Lee Towers.

up high and don't be afraid of the dark.

0: misschien tot zo. En anders misschien tot de volgende keer.
1: Wakker worden met Wolter. Dit is Radio Emmeloord.
2: Maak er een mooie dag van.
0: En dit is André Rieu.

0: Het is 8:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Zware pijnstillers zoals oxycodon en morfine worden volop verhandeld op de zwarte markt, zo blijkt uit onderzoek van Zembla. De verslavende opiaten zijn via Telegram en WhatsApp te koop en komen voor een groot deel uit apotheek en ziekenhuizen. Normaal zijn ze alleen op doktersrecept verkrijgbaar vanwege het hoge verslavings- en overdosisrisico. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Hij volgt Jerome Powell op, wiens termijn morgen afloopt. 54 senatoren stemden voor, 45 tegen. Dat is volgens Bloomberg de krapste meerderheid ooit voor een Fed-voorzitter. Warsh is 56 jaar. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten nu 6 weken in quarantaine. De politie heeft gisteravond rond 10:00 het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd en daarbij het waterkanon ingezet tegen enkele demonstranten. Na 3 vorderingen om te vertrekken verspreidde de menigte zich. Dinsdag werd bij het gemeentehuis bosjes in brand gestoken, waarop de gemeente strikte maatregelen instelde tegen samenscholing. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DA.

0: En dat was Midjour. En If I Was.
1: En dan gaan we verder.
0: En
1: we gaan nog steeds lekker wakker worden natuurlijk. En dat doen we dan nu met Fergal Shaki. En A Good Heart.
0: A Good Heart.
1: Dat is net hoe je het zegt. Dit is Fergal Shaki.

zijn we al wakker. Dan gaan we nu even, even wat rustiger wakker worden. En dat doen we met 10cc. And I'm not in love. Nou, dat bepalen we zelf wel, hoor.

0: Ricardo, noem maar een bakje hoor. Ja, dan gaan we nu naar een ander ding. Moet ik even een dingetje bijpakken? Even wachten hoor. Komt eraan. Even kijken. Dat zou dan dit moeten zijn.
1: Dit is een hit uit Nederland.
0: Dit is een hit uit Nederland. Ja, het is niet helemaal duidelijk, maar dat komt nog wel. Alleen niet deze keer. Ik heb een hit uit Nederland. Oftewel, een Nederlandse artiest die ook in het buitenland internationaal bekend was. Band, artiest, artiesten, maakt niet uit wat. In ieder geval met een nummer. En dat is deze keer, even kijken hoor. Dat is Maywood en Give Me Back My Love. Nog een jingletje. Ik hou van Holland.
1: Dit is een hit uit Nederland.
0: Ja, dat zei ik al. Dit is dus Maywood en Give Me Back My Love. Uit Nederland.

0: Dit was een hit uit Nederland.
1: Goedemorgen. Wakker worden met Wolter, hier op Radio Emmeloord.
2: Met jouw start van de dag. John Tilston.

0: Dit is een hit uit de top 40 van
1: 1965.
2: Dit is de top 40 hit. Dus uit de top 40 van 1965. Dit is Dave Berry en This Strange Effect.

0: En dit zijn de Four Tops. And I can't help myself.
1: Vast wel iemand anders die het wil doen.
0: Dit zijn de Four Tops.

0: Ja, dan zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van dit uur. Ah, en van deze ochtend voor mij. Ah, ja, ik weet het. Jullie vinden het heel erg. Wacht even, ik zal het even zelf doen hoor. Even kijken. Ja, dank je. Maar we gaan er natuurlijk niet zomaar uit. We sluiten natuurlijk nog wel af met een lekkere hit. Want ja, dat vind ik eigenlijk wel. En dat gaan we doen met de Bee Gees en Staying Alive. Ik zou zeggen, een fijne dag. En tot snel, hoop ik. Doeg!
1: Wakker worden met Wolter. Dit is Radio Emmeloord.
2: Maak er een mooie dag van.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Na de brandstichting tijdens een demonstratie tegen AZC in Loosdrecht is de Haagse politiek eensgezind. Dit geweld gaat te ver. Asielminister Van den Brink zei met afschuw naar de beelden te hebben gekeken. Premier Jette benadrukte dat zorgen uiten mag, maar geweld gebruiken nooit. Cuba heeft geen diesel en stookolie meer, waardoor Havana te maken heeft met de ergste stroomuitval in tientallen jaren. Het nationale elektriciteitsnet verkeert in kritieke toestand en er zijn geen reserves meer. De VS boden eerder $100 miljoen aan hulp aan, maar blokkeren tegelijk de olietoevoer vanuit Venezuela. Zware pijnstillers zoals oxycodon en morfine worden volop verhandeld op de zwarte markt, zo blijkt uit onderzoek van Zembla. De verslavende opiaten zijn via Telegram en WhatsApp te koop en komen voor een groot deel uit apotheek en ziekenhuizen. Normaal zijn ze alleen op doktersrecept verkrijgbaar vanwege het hoge verslavings- en overdosisrisico. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Hij volgt Jerome Powell op, wiens termijn morgen afloopt. 54 senatoren stemden voor, 45 tegen. Dat is volgens Bloomberg de krapste meerderheid ooit voor een Fed-voorzitter. Warsh is 56 jaar. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi Jinping hebben vandaag in Beijing ruim 2 uur overleg gevoerd. Alle 11 inzittenden van een klein vliegtuigje zijn deze week gered na een noodlanding op de Atlantische Oceaan. Na de brandstichting tijdens een demonstratie tegen het AZC in Loosdrecht en gisteravond is de Haagse politiek eensgezind. Cuba heeft geen diesel en stookolie meer, waardoor Havana te maken heeft met de ergste stroomuitval in tientallen jaren. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi Jinping hebben vandaag in Beijing ruim 2 uur overleg gevoerd over onder meer Taiwan en de handel. Na het gesprek bezochten zij de Tempel van de Hemel. Vrijdag ontmoeten de twee leiders elkaar opnieuw, waarna Trump weer terugvliegt naar huis. Alle 11 inzittenden van een klein vliegtuig zijn deze week gered na een noodlanding op de Atlantische Oceaan. Het tweemotorige toestel was onderweg van de Bahama's naar Texas toen een motorstoring toesloeg zo'n 130 kilometer uit de kust van Florida. Een helikopter van de luchtmacht en de kustwacht redden de inzittenden. Na de brandstichting tijdens een demonstratie tegen AZC in Loosdrecht is de Haagse politiek eensgezind. Dit geweld gaat te ver. Asielminister Van den Brink zei met afschuw naar de beelden te hebben gekeken. Premier Jette benadrukte dat zorgen uiten mag, maar geweld gebruiken nooit. Cuba heeft geen diesel en stookolie meer, waardoor Havana te maken heeft met de ergste stroomuitval in tientallen jaren. Het nationale elektriciteitsnet verkeert in kritieke toestand en er zijn geen reserves meer. De VS boden eerder $100 miljoen aan hulp aan, maar blokkeren tegelijk de olietoevoer vanuit Venezuela. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: De Gouden Ouwe Show. De Gouden Ouwe Show. De Gouden Ouwe Show.
3: Please, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of Ma Baker.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van die gouden oude show. Oh, lekker plaatje om mee te beginnen, of niet? Soms met Boni M. Marta met Ma Baker. Kennen we deze nog? Ach, natuurlijk kennen we deze. Het is er een van de Joyce Baker Selection met Fly Away Little Paraguayo.

is het hoge stemgeluid van Nelleke van de Joyce Baker Selection. Hè? Met Fly Away a Little Paraguay. We doen nog één uit de jaren 60. Van deze van de formatie De Golden Earring. Oh, het blijft ook geweldige muziek, of niet soms met de

0: Dit deed je wel een kort plaatje of niet van de Golden Earring. Dit is ook een kort plaatje dit.
1: Ja.
0: Iets meer dan 2 minuten van The Fortunes met This Golden One.

0: toch niks zoveel gezegd. Wat kort is die met de Disc Golden Ring van The Fortunes.
1: Dit is jouw zomer.
2: Jouw zomer.
3: Dit is jouw zomer. Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.

En ik is afgelopen, of niet soms, Crispin Sint-Pieters met You Were On My Mind. Heerlijke muziek zo in het programma, of niet soms, met die gouden oude hits van toen. Hier is Piet

0: Petula Clark hier in de show. Met My Love.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Laten we eens een lekkere disco knolplaat draaien. Dat kan toch nooit kwaad, of niet soms? The Heaven Must Be Missing an Angel. Dit was de andere grote hit van hun met de hoop.

Niks te veel gezegd. Wat een geweldige plaat, of niet soms deze. Van Tavares van de Heffende. Ja, dat was ook een hele grote hit uit 76. Dit kwam daarna, getiteld Who Done It. We gaan stieren vechten, dames en heren, met DVD, Dozy, Bikkie, Mick en Tits. Met Don Juan.

0: de DVD en de doosje Mickey Mickentits. Don Juan hier in de show.
1: We gaan de zomer tegemoet.
2: We gaan de zomer tegemoet met Johan de Graaf.
3: De Gouwe Ouwe Show.
0: Onder het motto: wij houden stand, Veronica moet aan land, yes, cream.

een geweldige gouden oude hit hier in de Gouden Oude Show. Ja, met de White Room, de formatie Cream. Kennen we deze nog, de Blood, Sweat & Tears?

0: Je kan een beetje meezingen, hè? Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Wie zal dat zijn? Ja. Even een blik op onze studioklok. Het is alweer voorbij de halverwege de tijd. Het tweede gedeelte weer van die gouden oude show. Maar toch een mooie muziek van The Blood, Sweat and Tears met de Spinning Wheel.
1: Een zomer om nooit te vergeten.
2: Met Johan de Graaf, Just Dutch.
0: Inderdaad, Just Dutch. En dat betekent een Hollandse plaat. Ook zo mooi uit de jaren 80 hier in het programma. Die gouden oude show, Studio 2. Met ondergetekende Johan de Graaf. Maar ja, dat is ondertussen wel bekend. Hier is Canyon met Als ik maar bij jou ben.

prachtig plaats van Canyon met Als ik maar bij jou ben. We gaan hardlopen. We gaan hardlopen. Nee, we de hardloopschoenen aan, dames en heren, met deze van de Spencer Davis Group.

is mooi of niet soms van Elvis Presley hier in het programma. Met de mooiste muziekjes van toen. Ja, applaus, applaus. Ja, dat is toch wel verdiend of niet soms van Elvis Presley. Met I Just Can't Help Believing. Kennen we deze nog uit het jaar 1972?

langzaam gaan ze er weer vandoor met de Don't Me Loose van Greenfield en Cook. Bij dit soort muziekjes kunnen de luidsprekers best een beetje harder aan, of niet? Soms, ja, doe maar. Zet hem maar op 10 met de Hollies met de Long Call Woman.

0: Heerlijk plaatje of niet, soms toch niks te veel gezegd. De luidsprekers op 10 met de Longcall Woman. Dat was er eentje van de Hollies.
1: 1972.
0: Dit komt ook uit 1972, de Las Humphrey Singers.

0: Les Humphries Singers. Dit is de laatste in het eerste gedeelte, de formatie Earth and Fire.
1: 1972.

bekende tune klinkt weer van de Guitar Holiday van Oasis. Oftewel de tune van Mi Amigo 272. De laatste was Ring van de Earth and Fire met Maybe Tomorrow en Maybe Tonight. Ik zou zeggen tot straks allemaal in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De politie heeft woensdagavond tijdens het anti-AZC-protest in Loosdrecht 4 mensen aangehouden. Een 33-jarige man werd opgepakt voor openbare dronkenschap. Een 37-jarige man voor het bezitten van vuurwerk en een mes. 2 anderen werden aangehouden voor verstoring van de openbare orde en het hinderen van de politie. Bij noodweer in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn 89 mensen omgekomen en minstens 53 gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen door omvallende bomen of instortende gebouwen. Tientallen huizen raakten beschadigd en meer dan 100 dieren kwamen om het leven. De Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi Jinping hebben vandaag in Beijing ruim 2 uur overleg gevoerd over onder meer Taiwan en de handel. Na het gesprek bezochten zij de tempel van de hemel. Vrijdag ontmoeten de twee leiders elkaar opnieuw, waarna Trump weer terugvliegt naar huis. Alle 11 inzittenden van een klein vliegtuig zijn deze week gered na een noodlanding op de Atlantische Oceaan. Het 2-motorige toestel was onderweg van de Bahama's naar Texas toen een motorstoring toesloeg zo'n 130 kilometer uit de kust van Florida. Een helikopter van de luchtmacht en de kustwacht redden de inzittenden. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: De Gouden Oude Show.

hartelijk welkom alweer in het tweede gedeelte van de Gouden Ouwe Show. John Travolta, Olivia Newton-John natuurlijk. Met de Summer Nights. Ja, ook in het tweede gedeelte van het programma weer van die heerlijke muziekjes van toen. Uit die jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80, zoals deze. Van de MacDuff Dimension.

Dat is een eerlijk of niet soms van de MacDuff Dimension met PS I Love You. Een grote hit was dat toen de tijd bij Radio Miamigo International. Tijd voor een rustpuntje, waarom ook niet? Too much, too little and too late.

Amor, amor, amor, dat was Ringel de Rotte Miku. Kennen we deze nog? Ook zo'n lekkere plaat of niet? Soms dat zijn daar de heren van, u weet wel, van die kerstplaten. Ah, dit is Sleet.

Ja, we gaan weg. Josie Vee met Getaway. 19, wat zal het zijn? 75. Sasha en Paul met I'm Gonna Get.

actie Foxtrot. Spreek je van Nico Haak met de Paniekzaaiers. Muziek uit de jaren 70. 1975. Dan gaat hij nog even verder. Maar dat is niet zo interessant. Hè? Dat doen we niet. Nee. Hier is Donnetje. Donnetje Zimmer met The Lady of the Night. Nee.

0: regelmatig voorbij, dacht ik zo, met I'll Never Fall in Love Again.
1: Het is zomer.
2: Zomer op je radio.
3: Zomer op je radio, met Johan de Graaf.
4: De Gouwe Ouwe Show.

70, week 10, 9 maart 1974, Un Océan de Carré van Art Sullivan. Sullivan, waarom? Het is maar net hoe je de klemtoon legt, hè? Ja, ja, ja. 1974, The Tramps.

Simone, dat was een mooi of niet, van Albert Westen, platen die je niet zo vaak meer hoort op de radio. En ik kwam tegen een groot hitarchief. Ik dacht dat het is een leuke plaat om nog een keertje te draaien, zoals deze van Wally Tax.

moest dan helaas weer zijn dat de lekkere plaat om mee te besluiten. Hè? Mrs. Vanderbilt van de formatie The Wings uit 1974. Dan kan ik nog luisteren naar het programma De Gouden Oude Show. En wat mij betreft, tot de volgende.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De politie heeft bekendgemaakt dat afgelopen dinsdag een jongen uit Utrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. Het Britse moederbedrijf van winkelketen Action is vandaag gekelderd op de beurs in Londen. Het concern waarschuwde voor zwakkere verkopen bij Action. Een teken dat zelfs budgetwinkels het zwaar hebben, nu de bestedingsruimte van consumenten onder druk wordt gezet door een hogere inflatie. De verkopen van Action stijgen nog wel, maar veel minder dan voorheen. De Cubaanse olievoorraden zijn op, doordat de Verenigde Staten de brandstofimport blokkeren. Het land krijgt steeds vaker te maken met stroomstoringen. Cubanen gaan de straat op om te protesteren. Er zijn geen reserves en volgens de Cubaanse energieminister verkeert het elektriciteitsnet in kritieke toestand. De 12 medewerkers van het Radboud UMC die uit voorzorg in quarantaine zitten omdat ze mogelijk zijn blootgesteld aan het Hantavirus, zijn niet besmettelijk geweest voor anderen. Bloedonderzoek heeft dit bevestigd. Dat meldt het Nijmeegse ziekenhuis op een pagina met veelgestelde vragen over de situatie. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

was een mooi gezaam begin van het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Want Herbert Melvin en de Blue Notes kwamen van het zwarte vinyl afgekondigd. Ze hoorden spetteren. En Satisfaction Guarantee, nou dat is het ook. Gegarandeerd goede muziek voor dit aankomende uur. Nee, niet eigenwijzigheid, maar als ik zo in de playlist kijk, dan is dat zeker de moeite waard. Wat hebben we in het programma zitten? We hebben een oude alarmschijf ergens verstopt zitten. En we gaan weer door alle decennia's heen. Dus dat weet je met het programma Music and Memories. De tweede is van Cat Stevens. En zijn mooie Morning Has Broken.

Duitse klanken hier in het programma Music Memories op Radio Emmeloord. Juliana Wedding hadden we hier met Stimmen in de Wind. Dat was uit het jaar 1986, een redelijke hit in Nederland. En ook in Duitsland natuurlijk. En ze had in 1984 ook een hele grote hit, Geh nicht in die Stad. Maar waar ik eigenlijk naartoe wil, is dat ik eigenlijk van de week was dat rond te surfen op het internet. Wat foto's tegenkwam die waren gemaakt aan boord van het zendschip de Mebo 2. En dan weet ik, dan ga ik heel ver terug de tijd in. Maar de directeur-eigenaar van dit radiostation, Dick Offriga, die is een paar keer aan boord geweest van de Mebo 2. Dan zou die haar hebben kunnen ontmoeten, Juliana Weddingen. Want ze had in 1971 opgetreden met een plaatje van Udo Jurgen. En ze werd uitgenodigd door Radio Noordzee om aan boord te komen om haar toenmalige plaatje te promoten. Ja, dat vond ik toch wel leuk toen we deze plaat uitzochten om dat verhaal toch even met je te delen. Straks is de oude alarmschijf voor je, Barry White, Marmalade. Maar nu eerst The Family Dark en die mooie van ze, A Way of Life. Cowboy.

muziek van Barry White met zijn herkenbare stem natuurlijk. You See the Trouble With Me. Ja, over vele hits gesproken. De volgende artiest die heeft ook een hele lijst van hits achter zijn naam staan. Hij heeft geschreven voor andere artiesten, maar de meeste heeft hij samen met Bernie Taupin geschreven. Dan weet je wel over wie ik het heb natuurlijk. Altijd een hele grote bril op en een petje op. En een hele mooie stem. En dit is weer zo'n klassieker van zijn hand. Elton John. And Can You Feel the Love Tonight?

Alidas Hidding met zijn hit Hollywood 7. Hij was natuurlijk de leadzanger van de Time Bandits. En verliet de groep en ging solo verder. Was niet zo succesvol. Heeft eigenlijk maar één grote hit gehad. En dat was deze Hollywood 7. We hebben even gekeken in de playlist. Maar we moeten nog één trackje voor je draaien. Dan zijn we toegekomen aan de alarmschijf. We zitten nog steeds in het jaar 1970. Dus Louis Armstrong en Mac the Knife.

komen uit Schotland, deze groep. Marmalade en hun hele grote hit getiteld Rainbow. Dat was in 1970 dus de alarmschijf. Ze hadden nog andere hits met Reflections of My Life en Obla Di Obla Da. Het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Hoogste tijd voor Donna Summer en I Remember Yesterday.

Rob de Nijs met een lied van de laatste zomer van de vorige eeuw. Ja, dat was wel toepasselijk natuurlijk. Het man heeft hele wat liedjes gemaakt. En dit is natuurlijk geen hit geweest, maar best wel weer eens de moeite waard om dat voorbij te laten komen in Music Memories hier op Radio Emmeloord. En daar luister je op dit moment naar natuurlijk. We gaan heel ver terug de tijd in. Ja, we duiken diep in de archieven van Radio Emmeloord. Daar komen we Jan en Kelt tegen. Radio Emmeloord. En hun Banjo Man. Yeah.

De groep noemde zich M. En het liedje ook pap music. Het was een klassiek plaatje uit de 80's. Vandaar dat we hem voorbij lieten komen in het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Even vergeten hit hier zo van Gary Shearston.

de plaat nauw verbonden met Radio Caroline. Caroline begon met uitzendingen in de jaren 60. En toen werd er voor deze plaat gekozen als herkenningstune of station call, zoals je dat wilt noemen. En de plaat was helemaal geen hit geweest voor de Fortunes, maar is ontzettend populair geworden door dat Radio Caroline regelmatig draaide. We zijn aan het einde gekomen van het programma voor dit uur. Ja, kan gebeuren natuurlijk.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De politie heeft bekendgemaakt dat afgelopen dinsdag een jongen uit Utrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. Het Britse moederbedrijf van winkelketen Action is vandaag gekelderd op de beurs in Londen. Het concern waarschuwde voor zwakkere verkopen bij Action. Een teken dat zelfs budgetwinkels het zwaar hebben, nu de bestedingsruimte van consumenten onder druk wordt gezet door een hogere inflatie. De verkopen van Action stijgen nog wel, maar veel minder dan voorheen. De Cubaanse olievoorraden zijn op doordat de Verenigde Staten de brandstofimport blokkeren. Het land krijgt steeds vaker te maken met stroomstoringen. Cubanen gaan de straat op om te protesteren. Er zijn geen reserves en volgens de Cubaanse energieminister verkeert het elektriciteitsnet in kritieke toestand. De 12 medewerkers van het Radboud UMC die uit voorzorg in quarantaine zitten omdat ze mogelijk zijn blootgesteld aan het Hantavirus zijn niet besmettelijk geweest voor anderen. Bloedonderzoek heeft dit bevestigd. Dat meldt het Nijmeegse ziekenhuis op een pagina met veelgestelde vragen over de situatie. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

namen je terug mee naar het jaar 1967 met de formatie The Eagles en Baby Comeback, maar dat had je al lang natuurlijk herkend natuurlijk, vrienden. Music Memories, dat het programma hier op Radio Emmeloord. Ze hebben een opvolger gehad op dit plaatje. Ja, wij kennen bijna allemaal alleen deze track, maar dat was getiteld I Get So Excited uit het jaar 1968. Dateert dat liedje maar. Om heel eerlijk te zijn, bij mij deed het geen ringetje bellen of zoiets, zo'n dingetje klinken. Nee, ik had zoiets van, huh? I Get So Excited. Het zegt mij

0: muziek van de Trams. Heerlijke dansbare muziek hier bij Radio Emmeloord in het programma Music Memories. Gouden tijden, vrienden, wat dat betreft. Om weer eens even terug te horen in het programma.
1: Dit is Radio Emmeloord.
0: De muziek spreekt zeker voor zichzelf. Zoals deze opname van een formatie die een beetje in de vergetelheid is geraakt. En toch een aardige plat hebben afgeleverd in de 90's. Namelijk getiteld Moving On Up.

Don en Phil Evely natuurlijk met Burdock. Hij heeft zoveel hitjes gemaakt in de vroege jaren 60 en de late jaren 50. En zo nu dan komen ze hier ook voorbij bij MCB Radio. Nu tijd voor een Nederlandse formatie. Ja, vrienden. Ook dat draaien wij natuurlijk hier bij Radio Emmeloord AM 7.

0: herinneren van de bakvisjes die allemaal flauw vielen bij het laatste concert wat ze gaan. Volgens mij was dat ergens in Brabant.
1: Een gouden greep aan hits hoor jij in Music Memories.
0: Ja, zeker. The Drifters. You know you

All Down on the Beach. Muziek van niemand anders dan de Drifters. Ja, de directeur, eigenaar van dit radiostation, dat is de heer Dick Ofniga. Mark, je zegt wel heel leuk dat op de AM 747 te beluisteren zijn. Maar we zijn natuurlijk ook via de DAB te beluisteren. DAB Plus in de omgeving van Emmeloord. Dus hier bij deze even het medegedeeld. En zit je verder weg van onze zenders, gewoon even via de website luisteren. Kun je ons overal beluisteren. Dit zijn de Cats. Met een mooie klassieke van de heren.

Dat was de oude alarmschijf uit het jaar 1972. Anarchic System en Popcorn. Je had ook Hot Butter. Maar deze heren, die kwamen uit Frankrijk. Ja, het was ook hun enigste hit hier in Nederland in de hitparade. Zometeen nog meer muziek uit het grijze verleden. Wanneer is deze van Enya? En Anywhere Is.

vrienden, dat is wel eens een probleem hè, met je grasveldje. Het wil niet altijd groeien als je gras hebt. En dat is dan of het is schaduw of er is te weinig regen gevallen. Dat soort problemen. De move was dat uit, even kijken hoor, dat 1968 geloof ik. Kijk in hier, de nee, 1967. Ze hadden ook nog een andere hit met Fire Brigade. Dat zijn toch wel de twee grootste hitnoteringen die ze hebben gehad. In de hitparades van toen de tijd, zullen we dat maar zeggen. Tijd voor even wat romantische momenten in het programma Music Memories. Hier op Radio Emmeloord.

0: swingende muziek, vrienden uit de Sixties. De Four Tops waren dat en hun Bernadette.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
0: Ja, zie je nou wel. Ik vertel het al straks al. Tot wij op DAB+ te beluisteren zijn. Maar ook natuurlijk via de AM 747 en streaming audio. Via onze website en andere portals zijn wij overal te beluisteren. Kennen we deze formatie? Ik denk het wel, hè. UB40. Met wat binnen.

bijzondere opname, vrienden. Van de Beatles, All You Need Is Love. Ja, Paul McCartney zingt dan op het einde nog even All You Need Is Love. En dat She Loves You, yeah, yeah. Maar dat hoorde eigenlijk niet in de track thuis. Maar ja, de Beatles hadden zoiets van, ach, wel leuk om dat even op het einde te doen. De plaat werd eigenlijk live gespeeld voor de eerste keer. Het was namelijk de eerste satellietuitzending voor een tv-programma. En dat werd in 26 landen uitgezonden. Het programma heette Our World. En de Beatles traden daarop in dat programma. En er werd ook meteen een blikje geworpen in de studio waar de heren actief waren. Dus we kregen een beetje insight blikje natuurlijk. We gaan op richting van het nieuws en weer. En Eric Clapton die heeft een wat minder goede herinnering aan de Beatles. Want zijn vriendin of vrouw was dat volgens mij, ging verder met George Harrison. Maar goed, hij staat wel... George Harrison ging... Ja, inderdaad, Eric Clapton, die heeft slecht... Ik zeg het helemaal goed, want dat zat niet helemaal goed tussen de heren. Dus laten we wel goed gekomen. Wij draaien nog even deze. After Midnight. Bedankt voor het luisteren weer.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De politie heeft gisteravond in Apeldoorn 5 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen noodopvang voor asielzoekers. Op de rotonde in de wijk De Maten is de afgelopen tijd vaker geprotesteerd tegen de opvangplannen in Apeldoorn. De verdachten, in de leeftijd van 16 tot 37 jaar, komen allemaal uit Apeldoorn. Dat zegt een woordvoerder van de politie. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week op de tweede en derde vlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief getest op het hantavirus. Bij aankomst zijn monsters afgenomen. Het gaat om 26 personen die in de nacht van maandag op dinsdag aankwamen, dat zegt het RIVM. Eén van deze mensen is een Nederlander. Het dodental in Kiev is verder opgelopen na massale Russische aanvallen. Functionarissen melden zeker 3 doden en meer dan 40 gewonden. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Volgens president Zelensky waren er vannacht meer dan 670 aanvaldrones en werden er 56 raketten ingezet. De politie heeft bekendgemaakt dat afgelopen dinsdag een jongen uit Utrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Je luistert naar Radio Emmeloord.

Goedemiddag, u luistert naar Radio Emmeloord. En dit is vanuit Studio Gouda de muziekmatinee hier op deze mooie hemelsdag. En dat was Emmanishing en The Little River Band.

Ja, Brian Ferry met zijn The Right Stuff. Die hoor je niet zo vaak meer, hè, maar wel hier op Radio Emmeloord, dus in de muziekmatinee. Goedemiddag. En ja, we draaien Kate Bush en Running Up That Hill.

0: Dat was Kate Bush, the lovely Kate Bush. En dat was Running Up That Hill.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, inderdaad, Mark, u luistert naar Radio Emmeloord. En we hebben Duran Duran, het jaren 80, hè, en de Reflex. MUZIEK

0: hier Radio Noord, de muziekmatinee. En dat was de Reflex van Duran Duran.
1: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlakken schuin.

Wanneer wij op het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land, wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn, wanneer onder de wolken mensen dwergen.

0: jubel glanzt de baan, dan juicht mijn land, mijn vlak land.
1: Dat was wel een beetje een bijzondere plaat. Hè? Dat was Jacques Brel en Mijn Vlakke Land. Ja, prachtig, hè. En we gaan gewoon even door met mooie muziek. En dat doen we met Cliff Richard en de Jongmans en Living Doll.
2: Look everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Wait, Rick, do the speech.
5: Hey, kids, stop smogging and pay attention to me.

Ja, dat was David Bowie in zijn Heroes. Mooi nummer is dat. En we gaan verder met andere mooie plaats. Simple Minds, die kennen jullie allemaal nog. And Don't Forget About Me.

Ja, mooi nummer was dat. Red Wine. Ja, een glaasje rode wijn zo hier op de donderdagmiddag. Ja, voor mij mag het goed. En dan gaan we luisteren naar Whitney Houston. En haar

Electric Dream. En dat was ABBA. En dan gaan we weer naar het nieuws en het weer. Terwijl er hier helikopters overvliegen. En dan komen we straks weer terug met het tweede gedeelte van de muziekmatinee hier op Radio Emmeloord.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit de rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. Een Amerikaanse rechter weigert om alsnog een schikking van Elon Musk van $1,5 miljoen goed te keuren. Musk wil op die manier een zaak over mogelijke misleiding van beleggers afkopen, maar het bedrag wordt door kenners als erg laag beschouwd. De rechter ziet nog veel vraagtekens om tot een deal te komen. De politie heeft gisteravond in Apeldoorn 5 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen noodopvang voor asielzoekers. Op de rotonde in de wijk De Maten is de afgelopen tijd vaker geprotesteerd tegen de opvangplannen in Apeldoorn. De verdachten, in de leeftijd van 16 tot 37 jaar, komen allemaal uit Apeldoorn. Dat zegt een woordvoerder van de politie. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week op de tweede en derde vlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief getest op het Hantavirus. Bij aankomst zijn monsters afgenomen. Het gaat om 26 personen die in de nacht van maandag op dinsdag aankwamen, dat zegt het RIVM. 1 van deze mensen is een Nederlander. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, mooi plaat om het tweede gedeelte hier van de muziekmat in mee te beginnen. Hè. Dat was, ja, je bent gelijk weer helemaal bij en wakker. Born to be Wild, en dat was Steppenwolf.

Ja, dat was even weer een rustmomentje in het programma. Dat was Nights in White Satin van de Moody Blues. En dan gaan we gelijk weer een beetje uptempo met Rolling Stones en I Miss You.

0: waren de Rolling Stones hier op Radio Emmeloord. En dat was Mission.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, dat was Markje weer met zijn jingletje. En we gaan door met een mooi nummer. Phil Collins en Against All Odds.

0: Ja, snelle motors en hardremmen, snelheid moet gewoon en heel traag zijn, dat was normaal en oerend hard.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Dit is The Dire Straits en Private Investigations, 1982.

Ja, thuis Zweeds, ja, die draait de laatste tijd wel, wel meer, hè. Dat is een mooi nummer. Private Investigations. En dat was uit 1982.

een Modern Feeling uit 1976. Wat een prachtige plaat was dat, hè? En ja, we gaan nog een keer terug naar de jaren 70. En dat doen we ook met Roxanne en The Police.

Luistert naar Radio Emmeloord op AM 747 op DAB+ en www.radioemmeloord.nl. En dit is de muziekmatinee en dat was de Police en Roxanne.

0: White Room, de jaren 60.
1: Je bent aan het werk aan de radio, speelt op de zaak in de auto of thuis.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Nog een jaren 60 plaatje hier in het laatste kwartier hier van de muziekmatinee. En dat is Amen Corner. En If Paradise is Heaven's Nice.

kleine meid op je kinderfiets. Je lacht en je zwaait naar een zwaan en de vijf.

deutlich Fitsch. Hey, liebe Meid, ob ihr gleich

0: wordt steeds kleiner. Plotseling ben je weer weg.
1: Dat was Herman van Veen met zijn kinderfiets. Zo heet het nummer, de fiets. En nog even te gaan. En we draaien nog een nummertje uit 1977. En dat is Fleetwood Mac en Don't Stop.

Water of the Sunset. En ja, geweldig mooie plaat, hè? En ja, er komt er weer een einde aan hier, aan de muziekmatinee hier vanuit Studio Gouda op Radio Emmeloord. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we weer terug op de bekende tijden, op donderdag en op zaterdag. En ik zou zeggen nog een heel mooi weekend en mooie vrije dagen gewenst hier vanuit Gouda. En dan sluit ik hier het programma. Tot volgende week.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, is opgestapt. Hij schrijft in zijn ontslagbrief niet langer vertrouwen te hebben in het leiderschap van premier Starmer. Deze week werd bekend dat al meer parlementariërs van de partij willen dat Starmer opstapt. Ook hebben 4 onderministers hun functie neergelegd. In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden op 14 mei 1940 werd getroffen door een bombardement door Nazi-Duitsland. Daarbij kwamen 900 mensen om het leven en raakten 80.000 Rotterdammers hun huis kwijt door branden na de bommenregen. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 2:03, het tijdstip waarop het bombardement begon, 2 minuten stilte gehouden. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit de rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. Een Amerikaanse rechter weigert om alsnog een schikking van Elon Musk van $1,5 miljoen goed te keuren. Musk wil op die manier een zaak over mogelijke misleiding van beleggers afkopen, maar het bedrag wordt door kenners als erg laag beschouwd. De rechter ziet nog veel vraagtekens om tot een deal te komen. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. We hebben ze op een rijtje, op een rijtje, op een rijtje. In de Classic Gold Top 15.
3: Nummer 15.

0: De allermooiste. De allerbeste. Je hoort ze in de Classic Gold Top 15.
1: Nummer 12.

0: top 15 met een overzicht van de nummers 15 tot en met 11.
1: Nummer 15, Oleta Adams met Rhythm of Life. Nummer 14, Timeless met Where is the Love? Nummer 13, Taya Sevel met Love is Contagious. Nummer 12, Natalie
2: Nummer 10.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 6.
1: De top 10 begonnen we met Just Say Hello van René Vroeger. Nummer 9 Olivia Newton-John met Physical. Nummer 8 Engelbert Humperdinck met Lesbicyclette de Bell Size. Nummer 7 Elvis Presley met Suspicious Minds.
2: Nummer 5.

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de bovenste 5 nummers.
1: Op nummer 5 Alison Moyet met Love Resurrection. Nummer 4 Crystal Gale met Don't It Make My Brown Eyes Blue. Nummer 3 The Drifters met Saturday Night at the Movies. Nummer 2 Harry Chapin met
2: Nummer 1. Dit is de Classic Gold Top 15 met Willem Keekstra.

0: is 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. Paus Leo heeft kritiek geuit op Europese landen die meer geld uitgeven aan hun krijgsmacht. Hij zei tegen universiteitsstudenten in Rome dat de wereld door oorlogen verminkt raakt. Hij zei ook dat de term defensiebestedingen eigenlijk niet goed is. De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, is opgestapt. Hij schrijft in zijn ontslagbrief niet langer vertrouwen te hebben in het leiderschap van premier Starmer. Deze week werd bekend dat al meer parlementariërs van de partij willen dat Starmer opstapt. Ook hebben 4 onderministers hun functie neergelegd. In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden op 14 mei 1940 werd getroffen door een bombardement door Nazi-Duitsland. Daarbij kwamen 900 mensen om het leven en raakten 80.000 Rotterdammers hun huis kwijt door branden na de bommenregen. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 2:03, het tijdstip waarop het bombardement begon, 2 minuten stilte gehouden. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit de rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. En dan het weer. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Morgen kunnen er verspreid over de dag nog een paar buien vallen. In de middag wordt het zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En het is altijd weer leuk om ze tegen te komen. De plaatjes die je al een klein beetje vergeten was. Dit is daar een mooi voorbeeld van. Johnny Nash en Rock Me Baby. Hij had er een grote hit mee. Inmiddels ook alweer, en dan moet ik heel snel tellen, 40 jaar geleden. Kun je je voorstellen, het was in de zomer van 1986 voor deze hit. 1986. Rock Me Baby, en dat hier op Radio Emmeloord met Happy the Peppy. Tot 5 uur.

Dat is ongeveer uit de tijd dat je grootouders nog eens van tijd tot tijd een dansje deden. En dat deden ze op de muziek van de Blue Ridge Rangers. Een hit in 1973, dit Heart of Stone.

Het is een bijzondere samenwerking die naar meer smaakt. Hans Zimmer ken je van filmmuziek en allerlei theatrale klanken komen uit zijn koker. En Ray, die ken je al van een paar leuke hits. En gezamenlijk hebben ze op dit moment deze hit, de Klik Klak.

gewoon stiekem lekker in beweging komen, want ook daar zijn we voor op de radio. Afrojack en Rabel waren dat, een 10 feet tall, even opmeten. En dan kun je nog jaren vooruit qua lengte. Door in Happy the Peppy met stoere mannenmuziek. Muziek die vaak wordt geïmiteerd, maar nooit werd geëvenaard tot nu toe. Ik heb het over de dijk en de nieuwe laarzen van een oude leest.

met zijn hit uit 1966, When a Man Loves a Woman. 12 jaar geleden is het vorige maand geweest dat hij voor de laatste keer optrad. En dat was in Nederland in Heerlen. En een jaar later is hij overleden. Maar we blijven hem lekker draaien hier in Happy the Peppy. Percy Sledge dus en When a Man...

van Neil Diamond. En hij brengt ons halverwege het programma. En dat is het moment waarin we altijd gaan zoeken naar de vergeten plaatjes uit de jaren 60. Get the happy day from. En ik neem je vandaag mee terug naar een vergeten plaat uit de 19...

Een Britse zanger die vanaf de jaren 60 heel populair was. Of vanaf 1960 moet ik eigenlijk zeggen, populair werd. Hij noemde zijn begeleidingsband oorspronkelijk de Shadows. Maar ja, die bestonden al. En daar werd het al snel de Tuxedos. Bobby Angelo en de Tuxedos. En

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Ursula von der Leyen veroordeelt zware Russische droneaanvallen op Oekraïne, waarbij volgens Zelensky 5 doden en tientallen gewonden vielen. De Europese Unie werkt aan een nieuw dronepakket van zo'n 6 miljard euro en strengere sancties tegen Rusland. Moskou vindt dat Europa geen rol hoort te spelen in de vredesonderhandelingen. Mario Draghi heeft in Aken de prestigieuze internationale Karel de Grote prijs van Aken ontvangen. Bondskanselier Friedrich Merz prees Draghi's rol bij het redden van de euro's tijdens de schuldencrisis. Ook zijn recente pleidooi voor een innovatiever Europa kreeg alle lof. In de Golf van Oman is vermoedelijk het vrachtschip Hoi Chuan gekaapt door gewapende mannen. Volgens maritieme beveiligers zit de Iraanse revolutionaire garde achter de actie. Sinds de oorlog tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten zijn meerdere schepen aangevallen of gekaapt rond de straat van Hormuz. De politie heeft het rijbewijs ingenomen van een 27-jarige motorrijder die met 194 kilometer bij Marenkessel reed, waar 80 kilometer is toegestaan. Even later reed hij ook met 121 kilometer per uur binnen de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie beslist of hij een boete krijgt of dat hij wordt vervolgd. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The next train to arrive on platform 5 terminates here. All change please on platform 5.
3: The train departing to the splash is on platform 3.
4: Welcome to Bob's 60 Splash.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie Gebreisjes heeft de inwoners van Tenerife bedankt voor hun steun rond expeditieschip de Hondius. De WHO-chef prees ook de Spaanse regering, hulpverleners en bemanning. Volgens hem verliep de opvang van het schip rustig, ondanks de zorgen over het Hantavirus. De Hondius is inmiddels terug naar Nederland. Het kabinet stelt 40 miljoen euro subsidie beschikbaar voor woningen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Bijna dubbel zoveel als vorig jaar. Ongeveer 70.000 mensen staan op de wachtlijst, waar inmiddels 15 locaties en 500 woningen zijn. De komende jaren moeten er 3.000 bijkomen, dat zegt het kabinet. Ursula von der Leyen veroordeelt zware Russische droneaanvallen op Oekraïne, waarbij volgens Zelensky 5 doden en tientallen gewonden vielen. De Europese Unie werkt aan een nieuw dronepakket van zo'n 6 miljard euro en strengere sancties tegen Rusland. Moskou vindt dat Europa geen rol hoort te spelen in de vredesonderhandelingen. Mario Draghi heeft in Aken de prestigieuze internationale Karel de Grote prijs van Aken ontvangen. Bondskanselier Friedrich Merz prees Draghi's rol bij het redden van de euro's tijdens de schuldencrisis. Ook zijn recente pleidooi voor een innovatiever Europa kreeg alle lof. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterloo.

van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en soms iets minder bekend door elkaar, maar altijd weer zeker de moeite waard om te luisteren. We beginnen met een nummer van Smokey Robinson and the Miracles, Tears of a Clown.

Nederlandse achternamen waren Groeneveld en Kok. Dat werd vertaald naar het Engels. En zo werd het Greenfield en Cook. En dit was een grootste hit, Only Lies, uit 1972. Twist and Shout, een nummer dat vooral bekend is van de Beatles, maar niet geschreven door Lennon en McCartney. En ook de andere uitgebracht, zoals deze, de Tremolos.

nieuwe album Younger Than Yesterday waren dat The Birds. Een plaat die niet op single werd uitgebracht, maar zeker singlewaardig zou zijn. En waarschijnlijk dan ook nog wel een hit het nog niet zou zijn. We zijn toe aan de rubriek Onbekend van Bekend. En we hebben het over Patricia Pai dit keer. Ze begon al vroeg in de jaren 60, om precies te zijn, in 1966, met het maken van plaatjes. Eerst Engelstalig en toen kwam opeens het Nederlandstalige gebeuren. Met onder andere, je bent niet hip, je bent niet vlot, jouw fiets is altijd kapot. In 1970 was haar laatste solo single tot 1975. Die gaan we voor je draaien. Een nummer wat verder helemaal geen enkele hitnotering had, werd uitgebracht op het Imperial label en geschreven door niemand minder dan George Kooijmans. En dat is toch een redelijke garantie voor kwaliteit. Tell me you never gonna leave me.

gecoverd van het Rolling Stones nummer Ruby Tuesday, gezongen door Melanie. Nu in plaats van Sly and the Family Stone. Een eerste en enige hit in Nederland kwam tot de 21ste plaats in 1971. Family Affair.

0: Ze waren afkomstig uit Eindhoven. De Phantoms. Dit was hun tweede en tevens laatste top 4 notering. Tormented. We zijn toe aan de jingle van de week. En dat is een bijzondere. Deze keer uit België. Radio Antwerpen van op het schip Uilenspiegel.
1: Dit is Radio Antwerpen van op het schip Uilenspiegel op de Noordzee. De zender waar u naar luistert.
0: Het gebied de eerlijkheid te zeggen dat ik destijds nog in de luiers lag. Dus ik weet niet wat ze draaiden. Maar ik denk als ze een beetje lichte muziek draaiden, hebben ze deze toch wel zeker gedraaid. The Shadows met Apache.

wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

Blijft een fijne plaat hoor. Albert Hammond met It Never Rains in California. Ja, en dus zeker, dat wordt dodelijk vervelend. De band Hermits Hermits is in Nederland vooral bekend van die ene grote nummer 1 hit, No Milk Today. Maar in totaal hebben ze 6 top 40 noteringen in Nederland gehad. Deze die ik nu ga draaien is van voor de top 40 en ook niet in de andere hitlijsten verschenen in Nederland. Maar het is wel een leuk plaatje. I'm into something good.

gedraaid vanaf de LP The Who Sell Out. Was dat Marianne with the Shaky Hand? Die had ik oorspronkelijk op de LP Superstar Shine Vol 22. Het was een Polydor uitgave waar allerlei bands opkwamen met hun grootste hits en andere nummers. Dit was Earth and Fire. Hebben een heel aantal mooie single hits uitgebracht. En ook een aantal LP's van hen scoorden goed hoog in de Nederlandse hitlijst. De LP Song of the Marching Children kwam uit in 1971. En de titelsong duurt iets van 18 minuten. Die gaan we nu dus niet draaien, maar toch wel een andere versie ervan. Het nummer werd al eerder ingekort een beetje liefdeloos als B-kant van een single. Veronica technicus Ad Bouwman, zeer groot liefhebber van het nummer, maakte het nog een keertje als een single versie. En die klinkt nog een stukje beter. Song of the Marching Children, dit is Earth and Fire.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het luisteren naar muziek uit de periode dat u jong was een goede remedie is tegen sombere gedachten en een dipje. U zit nu dus lekker te therapieën. Uw begeleider, Jan van Weterloo.

Een echte klassieker van Elvis, In the Ghetto. Voor de iets jongere generatie is hij wat uit beeld geraakt eind jaren 60. Maar degene die begin jaren 60 nog goed en bewust hebben meegemaakt, is Johnny Lyon samen met zijn Jumping Jewels. Een goede bekende. Dit is uit 1963, Count on Me.

Ja, zo goed je als kan rekenen op Johnny Lyon en Count On Me. Je kan er zeker op rekenen dat ook de tijd weer verder gaat en dat er ook weer een eind komt aan dit uurtje. Muziek uit de jaren 1960 tot 1975 in het Muziekmuseum. Met dank voor het luisteren. Wilt u reageren op dit programma? Stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. We gaan eruit met een plaat van Ian Matthews. Reno Nevada. Graag tot volgende week.

0: Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie Gebreisjes heeft de inwoners van Tenerife bedankt voor hun steun rond expeditieschip De Hondius. De WHO-chef prees ook de Spaanse regering, hulpverleners en bemanning. Volgens hem verliep de opvang van het schip rustig ondanks de zorgen over het Hantavirus. De Hondius is inmiddels terug naar Nederland. Het kabinet stelt 40 miljoen euro subsidie beschikbaar voor woningen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Bijna dubbel zoveel als vorig jaar. Ongeveer 70.000 mensen staan op de wachtlijst waar inmiddels 15 locaties en 500 woningen zijn. De komende jaren moeten er 3.000 bijkomen, dat zegt het kabinet. Ursula von der Leyen veroordeelt zware Russische droneaanvallen op Oekraïne, waarbij volgens Zelensky 5 doden en tientallen gewonden vielen. De Europese Unie werkt aan een nieuw dronepakket van zo'n 6 miljard euro en strengere sancties tegen Rusland. Moskou vindt dat Europa geen rol hoort te spelen in de vredesonderhandelingen. Mario Draghi heeft in Aken de prestigieuze internationale Karel de Grote prijs van Aken ontvangen. Bondskanselier Friedrich Merz prees Draghi's rol bij het redden van de euro's tijdens de schuldencrisis. Ook zijn recente pleidooi voor een innovatiever Europa kreeg alle lof. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is de Disco Show. Op Radio Emmeloord. Via DAB Plus en het internet. Met Kees Koopman.
1: Jazeker, daar is hij weer. En een hele goede avond, lieve luisteraars. Op deze Hemelvaartsdag bij Radio Emmeloord en een nieuwe Disco Show. Ja, vrije dag voor heel Nederland. Ik hoop dat jullie het lekker en fijn hebben doorgebracht. Niet te veel gedaan, dat is altijd mooi op zo'n dag. Dat heb ik vandaag ook maar eens gedaan, of een keer. Ja, niet gedaan, dus heel veel. Nee. Weet je, met de familie, ritje op de motor. En wat kleine dingetjes, maar verder niet veel speciaals. Maar alles wat bij zo'n heerlijke dag hoort als vandaag. Het weer liet ons wat in de steek, ja, dat klopt. Maar goed, dat is even niet anders. Dat is het enige wat we niet in de hand hebben. En laten we hopen dat het weer beter wordt. En dat geloof ik wel, ergens na het weekend of zo. Goed, na het piratengeweld van vorige week weer een gewoon normale disco show. Dank jullie wel voor de reacties daarop, want dat was best, best veel. Wat resulteert in dat we dit nog een keertje gaan doen verderop in het jaar, zodat we zo om het half jaar een keer zo'n programma maken. Altijd leuk. Goed, we begonnen met een heerlijk nummer van Baccara. Yes Sir, I Can Boogie. Komt uit 1977 en is een van de meest verkochte platen ooit. 18 miljoen singles zijn ervan verkocht in dat jaar. Twee Spaanse flamingo-danseressen die werden ontdekt tijdens hun optredens in Fuerteventura. En de rest is history. Ze maakten twee hele grote hits, wat er één van was. Mooi, helemaal bijgepraat. Gaan wij heel snel verder. Met een beetje vakantie was het natuurlijk wel vandaag. En morgen natuurlijk ook. Hier is Boney M.

0: Lekkere muziek van The Drifters. You're more than a number in my little red book. Mensen die al decennia lang aan de weg getimmerd hebben. En ja, deze was uit 1977 en daarvoor. Natuurlijk dat heerlijke nummer van Boney M. Met Hooray, It's a Holiday.
1: Howdy ho, baby. So long.
0: Fijn dat jullie allemaal luisteren, lieve mensen, naar de Disco Show hier op Radio Emmeloord. We gaan verder met Cool and the Gang. 1983, Heidi High, Heidi Ho.

Ja, de Nolan Sisters was de laatste die je zojuist hoorde. I'm in the mood for dancing. En ja, zij waren met zes zusjes in de jaren 70 en 80. En ze hebben heel veel muziek verkocht. En volgens de ingewijden zijn zij de tot nu toe best verkochtende girls bands ever. Dus dat zegt wel wat als je kijkt naar het geweld van de afgelopen jaren. Dus daar hebben zij nog steeds... staan ze daar nog helemaal heel erg ver boven. En daarvoor hadden we natuurlijk Cool and the Gang en Heidi High, Heidi Ho. Ja, en als we dan toch bij families blijven, dan gaan we er nog eentje doen. Maar dan gaan we naar de Richie Family. Met de best disco in town.

nummer van Rufus en Chaka Khan. En Chaka Khan is dan ja, eigenlijk een beetje zoals ze dat... ja, ze noemen dat zo, hoe moet ik dat zeggen? Een beetje in de volksmond, denk ik, werd zij altijd de Queen of Funk genoemd. En als je al haar nummers luistert, ik heb wel eens een album van haar helemaal afgeluisterd, dan is die erg mooi en dan... komt die titel wel tot zijn recht, denk ik. Rufus, die je erbij hoort, is gewoon de band die met haar speelt. Zij zat daar eerst in, toen ging ze apart, in solo... en later kwam Rufus er weer bij. Nou, en dan krijg je Rufus en Chaka Khan. En daarvoor hadden we The Best Disco in Town van de Ritchie Family. En nee, dat heeft helemaal niets met dit programma te maken. Ik zal de laatste zijn die dat zegt, absoluut. Goed, we gaan even naar het stukje na de disco-tijdperk. En dan kom je in de Italo Dance Classics. En dan komen we uit bij Silver Pozzoli. En die heeft het over Around My Dream.

Ja, soms heb je dat wel eens, hè. Voor die ene persoon. En daar ging het liedje over. Spargo, overigens, disco van eigen bodem. Ik roep het elke keer van de grootste discogroep. Of tenminste, de groep met het meeste succes in de disco scene die we hadden in Nederland. Ellet Driessen en Lily Day Jackson. En de laatste is helaas niet meer onder ons. Maar ja, deze muziek zullen we in ieder geval in dit programma altijd blijven draaien natuurlijk. Goed, ik ga naar een speciaal nummer. Freya, dit is hem, hè?

Ja, dames, daar waren ze weer, hè. De mensen van Dieter Bohlen en zijn mannen. En die heten dan Modern Talking. En deze keer Cherry, Cherry Lady. En daarvoor voor Freya natuurlijk. Le Freak en Chic. Helemaal goed. Dan wou ik nog wat zeggen, maar dat ben ik weer ontschoten. Dat is ook helemaal prima. Komt wel weer ergens in mijn gedachten terug. We zijn nog niet weg, hè. We gaan verder met een nummer van Patrice Rushen. En het heet natuurlijk Forget Me Not.

Ze treden nog steeds op, dus als je ze wil zien, dan kan dat. Ik zal straks nog eens even kijken waar. Maar we hadden het over Odyssey en Going Back to My Roots. En Patrice Rushen zat daarvoor met Forget Me Not. En ja, daar zit een sampletje in die in wel 5 verschillende andere nummers gebruikt is. Vandaar dat dat nummer gewoon ook heel erg bekend is van zichzelf. Goed, we gaan naar het nieuws van 9 uur, lieve luisteraars. En dan doen we met Earth, Wind and Fire natuurlijk.

0: is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. China gaat 200 vliegtuigen kopen van Boeing, dat zei Donald Trump tijdens zijn bezoek aan China. Trump sprak in Beijing met president Xi Jinping. Volgens Trump stemde de Chinese president in met de bestelling die groter zou zijn dan Boeing had verwacht. Polen heeft voor het eerst een in het buitenland gesloten homohuwelijk erkend. Jakob Kupriak en Mateusz Trojan, die in 2018 in Berlijn trouwden, krijgen nu een Poolse huwelijksakte. De erkenning volgt op uitspraken van Poolse en Europese rechters. Premier Donald Tusk steunt erkenning van koppels van hetzelfde geslacht. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie in Gebreisjes heeft de inwoners van Tenerife bedankt voor hun steun rond expeditieschip de Hondius. De WHO-chef prees ook de Spaanse regering, hulpverleners en bemanning. Volgens hem verliep de opvang van het schip rustig ondanks de zorgen over het hantavirus. De Hondius is inmiddels terug naar Nederland. Het kabinet stelt 40 miljoen euro subsidie beschikbaar voor woningen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Bijna dubbel zoveel als vorig jaar. Ongeveer 70.000 mensen staan op de wachtlijst waar inmiddels 15 locaties en 500 woningen zijn. De komende jaren moeten er 3.000 bijkomen, dat zegt het kabinet. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Welkom terug in het tweede uur van de Disco Show hier op Radio Emmeloord, lieve luisteraars. En dat deden we met Barry Manilow en de Copacabana. Ja, als we het over nog steeds optreden hebben, dan is dat ook nog met hem het geval. Hij staat avond aan avond in hotels in Las Vegas. En ik had het nog even over Odyssey. Maar daarvoor moet je echt naar Engeland, want daar treden ze voornamelijk op. Goed, wij gaan naar het tweede uur. En dat weten jullie allemaal om 9:30 natuurlijk, daar de VIP-plaat. En nog veel meer heerlijke disco, waaronder deze. 1982, een grote hit voor de Boys Town Gang. Ja, we kennen hem allemaal natuurlijk. Can't Take My Eyes Off of You.

0: Ja, nou ja, ik dacht, het is nog wel een klein beetje een vakantiegevoel. Hè? Iedereen heeft een lang weekend en ik zei het al bij het begin met Boney M. En daar komt bij deze dus ook, Change, een lover's holiday. En ja, ik doe er iemand een plezier mee, ook dat. Ja, absoluut. Goed, we gaan naar de verzoekjes. En deze komt van Dick. En Dick die vroeg om een nummer van Boney M. Maar dat hadden we natuurlijk in het eerste uur al. Dus ik zeg, Dick, ik zet hem in het tweede uur.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
0: En dus draaien we hem nu even. Boney M dus. En Ma Baker.
2: The story of Ma Baker.

zijn Sunshine Wind. Natuurlijk zijn zij ook vandaag weer aanwezig in onze disco-show Come to My Island. En normaal gesproken zeg ik, dat is speciaal voor onze Urker-luisteraars. Ik weet alleen niet of ze daar op Hemelvaartsdag heel blij mee zijn. Maar goed, dat maakt niet uit. Je bent daar altijd welkom, natuurlijk. En daarvoor het verzoekje van Dick. En dat was Boney M. en Ma Baker. Goed, lieve mensen, wij gaan naar een heerlijk ander nummer. En ik moet even mijn knopje zoeken. Ah, hier heb ik hem. Ja, zit er ook zoveel op. We gaan naar de Pointer Sisters. Ja, wat een van hun grootste hits uit 1984. I'm so excited.

De formatie Heatwave, dat was waar je naar luisterde. En Boogie Nights, dat was ook hun enige wapenfeit in 1977 en alle jaren daarna. Want na de Boogie Nights hebben we nooit meer wat van ze gehoord. En dus hebben we het hier over een eendagsvlieg. Of zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen, een one-hit wonder. Goed, lieve mensen. En inmiddels zijn wij aangeland bij 9:30 al er weer over. En dat betekent dat we toe zijn aan onze VIP-plaat, natuurlijk. De plaat speciaal voor de mensen om ons heen die we lief hebben, die dicht bij ons staan. En waar we absoluut niet moeten vergeten om daar zo nu dan eens even wat aandacht aan te besteden. Want zij zijn belangrijk, lieve mensen. En we doen het te weinig, ik weet het. Maar toch, dus zijn wij er elke donderdag met om 9:30 een speciaal nummer of twee voor die personen. En u kunt allemaal zelf bedenken wie dat dan is. Wij draaien dan een paar mooie plaatjes bij. En ik denk dat ik daar vanavond aardig in geslaagd ben. We gaan naar Enya.

Twee prachtige nummers die helemaal in het VIP-gedeelte passen. Natuurlijk Enya en de Orinoco Flow en Barry White. Ja, hoe vaak heeft hij al in de VIP's gestaan en hoe vaak gaat hij er nog staan? Want deze stem is natuurlijk helemaal geweldig. En deze keer zong hij Never Never Gonna Give You Up. Goed, lieve mensen. Ik ga nog even Fred en Mieke verwelkomen. Die zitten in de auto ergens in het land, maar ze luisteren mee. Welkom jongens en geniet nog even van de laatste 20 minuten van onze disco show. Wij gaan verder en een beetje gas geven. En dan gaan we doen met Lips Inc. En natuurlijk Funky Town.

Ja, Gladys Knight hoorde je samen met haar neefjes. En dat zijn de Pips en Taste of Bitter Love. En haar allergrootste hit had ze solo in 1989. Want toen zong ze de soundtrack, de titel van de film License to Kill. De James Bond film. En daar kwam ze mee op de tweede plaats in de top 40. Goed, lieve mensen. Jullie lopen snel naar het eind, zie ik nu. En we gaan snel door. En ik heb een heerlijk nummer van je. Voor je van de Emotions.

deel uit van de vaste crew van de disco show natuurlijk. Tina Charles en I Love to Love. Goed, lieve mensen, met nog één nummer te gaan ga ik afscheid van jullie nemen. En dank ik jullie allemaal weer dat jullie de moeite wilden nemen om naar de disco show te luisteren. Ik heb mijn best weer gedaan. En natuurlijk zijn we volgende week om 8:00 weer terug met een geheel nieuwe versie daarvan. En ja, ik wens jullie een heel fijne voortzetting van dit lange weekend. Het weer is niet al te best, maar ik troost jullie met de gedachte dat het volgende week heel veel beter wordt, als ik het goed begrijp. We gaan eruit met een heerlijk nummer van Donna Summer. Tot volgende week. Bye bye.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Op Saba is een grootschalige zoekactie gestart naar een vermiste Nederlandse wandelaar met de naam Erik. Een vijftiger die tijdens een wandeling in het Wells Bay-gebied verdween. Hulpdiensten, drones, warmtecamera's en een helikopter worden ingezet. Ook de kustwacht en de Nederlandse mariniers helpen mee. De autoriteiten adviseren het publiek om niet zelf te gaan zoeken. Een man uit Middelburg is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar cel voor brandstichting in een meubelmagazijn waarbij 3 jonge mensen omkwamen. Hij was ingehuurd door een Chinees echtpaar dat 30 jaar kreeg. De verdachte was eerder in Nederland al veroordeeld en aan Italië overgeleverd voor deze zaak. China gaat 200 vliegtuigen kopen van Boeing, dat zei Donald Trump tijdens zijn bezoek aan China. Trump sprak in Beijing met president Xi Jinping. Volgens Trump stemde de Chinese president in met de bestelling die groter zou zijn dan Boeing had verwacht. Polen heeft voor het eerst een in het buitenland gesloten homohuwelijk erkend. Jakob Kupriak en Mateusz Trojan, die in 2018 in Berlijn trouwden, krijgen nu een Poolse huwelijksakte. De erkenning volgt op uitspraken van Poolse en Europese rechters. Premier Donald Tusk steunt erkenning van koppels van hetzelfde geslacht. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Tijdens Jeruzalemdag liepen duizenden nationalistische Israëliërs door Oost-Jeruzalem in een omstreden vlaggenmars ter herdenking van de inname in 1967. Palestijnen zien dit als een provocatie. Er waren spanningen, aanvallen op burgers en winkels en gevechten in de oude stad. Zeker 13 mensen zijn volgens de Israëlische media gearresteerd. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: FM Lloyd en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.